0: profiteer mee van ons bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10:00 PM en 6:00 PM thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

Opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: reason.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: het is wat ik nodig had.
1: Dit is Breda Nu.
2: Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf. 6 kilometer en 10 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk viel op de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 20 minuten vanaf knooppunt Leenderheide, de linkerrijstrook is dicht. En op de A2 naar Utrecht viel het tussen Empel en Del. 12 kilometer, een half uur, komt door een pechgeval. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
9: Haven't you heard I'm the internet girl?
10: I'm getting out of here.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Breda-Gorkum. Dus Nieuwendijk en knooppunt Gorkum, een kwartier extra door wegwerkzaamheden. En een pechgeval bij Waardenburg op de A2, Den Bosch-Utrecht. Vanaf Holsmalen heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio rijdt het hier en daar behoorlijk langzamer. Zoals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch, een file voor Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten door een pechgeval. Dan de wegwerkzaamheden op de A27. De weg is helemaal dicht vanaf knooppunt Gorkum. Op de A27 vanuit Breda daarom een file vanaf Hank. 8 kilometer en 25 minuten voor de omleiding. En tot slot iets lokaler. Flink wat vertraging op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel. Voordat je de A2 op kunt, 4 kilometer en bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar langzamer in de regio. Er zijn geen enorm lange files, wel veel dagelijkse drukte. Zoals bijvoorbeeld de A2 naar Eindhoven. Tussen Weert en Knoop het Leenderheide 15 minuten. En de A2 naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten 13 kilometer. Dan nog de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Knoop het Gorkum. Een file van 20 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via Knoop het Del. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn drukste moment heen, maar niet te vroeg juichen. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Knoopend Gorkum een half uur door de werkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht. Dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Vlijmen. 11 kilometer en 15 minuten. En tot slot nog oponthoud op de N65. Tilburg-Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort een file van 10 minuten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: It's just like magic.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Radio.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
2: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na vrienden en afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. Onder andere langs de A50 is daar nog weinig van te merken naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel 5 kilometer en 20 minuten extra. Dan de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. De weg is een stukje verderop dicht vanwege werkzaamheden. Mensen moeten dus omrijden via knooppunt Deel. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda nu. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over 2 routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Ik daal de taal.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat 2 partijgenoten afwezig waren en 4 kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik er. Hens en Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk een neven, dat is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat 2 partijgenoten afwezig waren en 4 kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Wel de A27 naar Gorinchem. Voor knooppunt Gorkum 5 kilometer 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: mee. Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelaste van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Wel de A27 naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 5 kilometer, 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven, nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: There's a place in this old town.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Wel de A27 naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 5 kilometer 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie.

0: informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog hier en daar een file over, maar op de meeste plekken mag de spits geen naam meer hebben. Bel de A27 naar Gorkum. Voor knooppunt Gorkum, 5 kilometer, 10 minuten door werkzaamheden. En op de A58 naar Eindhoven, nog file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 4 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende

0: editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 6

0: 15 juni. Eigenaar Mark van Rijnen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rijnen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A27. Ook drukte dus op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Van de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 25 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A59, Den Bosch richting Os, bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto. Daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het

0: vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetailisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, bij Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waspik heb je nu 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: ANWB, hoe kan ik je helpen?
9: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
10: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan naar de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel heb je 20 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de N322. Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 heb je nu een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je bij Waardenburg 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322 bij Zaltbommel met de aansluiting met de A2. Hier heb je 25 minuten op onthoud. De oorzaak zijn werkzaamheden op de A27. Daar loopt het ook vast tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: vanaf de start.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
8: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mens en dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Ook drukt op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud. Vanuit de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Numansdorp staat een kapotte auto en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is hier dicht, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Verkeer kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren.

0: van Rhenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je bij Waardenburg nog 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het ook druk, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. Van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de Haringvlietbrug staat een kapotte auto, hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos 20 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk, ze zijn daar nu aan het bergen. Hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
10: De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de 58 Breda richting Tilburg gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos een ongeluk. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Ask yourself.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A58 Breda richting Tilburg gebeurde bij knooppunt Sint-Annabos een ongeluk. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging, de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Army.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
8: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna sticht hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
6: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
10: Ja, ja, daar zijn we. Ja,
11: zelfs met het warme weer doet hij het.
10: Hij doet het wel. Ja, maar ja. Nou komt de echte.
11: Oh, kijk. Ja, die is toch beter, hè? Die is toch beter.
10: Hij ziet er fris gekamd uit, Joeri. Welkom, welkom.
12: Dankjewel, jongens.
10: Ja, of moet jouw zoon het niet even doen, want die is ook mee.
12: Ja, dus, en die is ook jaren goed vandaag.
10: Geweest. Oh. Kijk, hoe oud ben je nou?
13: 11.
10: Nou, dat is wel mooi. Dat gaat heel snel, want ik weet dat ze zo 18 zijn.
12: Ja.
10: Ja. En bij Marcel bij jou 19, dus ik weet dat gaat allemaal heel snel. Ja, dan zijn ze zo...
12: En waar ga je met papa naartoe deze zomer?
13: Bolton.
10: Wie?
12: Ja, Bolton.
10: Bolton.
12: Ja.
10: De Bolton Wanderers.
12: Zekers.
10: De Wanderers. De Wanderers. Ja. Oh, die doen we ook nog. Oh, die hebben we al een keer gedaan. Welkom bij Nachtpraat trouwens. Het is 8:02. Het is hier maar liefst 30 graden binnen, maar dat mag de pret niet drukken.
14: Ja, even vertellen. We hebben hier airco, maar die doet het niet.
12: Nou, het is die taf is warm binnen.
14: Ja, dat kan ik als zo. Ik zit te zweten als een paard, man. Dat is niet te geloven.
10: Ja, toch is binnen beter dan buiten.
12: Ja, binnen beter
10: dan buiten. Nou, weer leuk. Ja. Ben je mee voorbereid, Jury, of niet?
12: Altijd.
14: Die airco, ik weet niet wat ermee gebeurt. Ik heb die knop al 5 keer teruggedraaid.
12: Nou ja, die airco die hangt nou bij Leon in zijn tent in Oostenrijk. Ja. Die heeft daar die wigwam-tent van hem opgebouwd. En daar hangt nou een stellage van een airco in.
10: Heb je foto gezien?
12: Mede mogelijk gemaakt door Breda Nu.
10: Oh,
12: zo is dat.
10: Zo, is heeft hij meegenomen.
14: Hebben we Leon er echt wel bij?
12: Nee, dat is maar gek.
10: Ja, nee.
12: Leon, die moet weer een keer vakantie.
10: Ja,
12: het is altijd op vakantie, hè?
10: Nee, maar hij gaat naar die auto's.
14: Ja. Leon speelt graag met autootjes.
10: Leon, welkom trouwens als je luistert. Dat doet hij ongetwijfeld.
12: Hij doet geen flikker voor het radioprogramma.
10: Zo,
12: hij bereikt nooit iets voor. Hij is er nooit. En dan moet hij weer.
14: Hallo. Hebben jullie wel in de gaten welke uitzending dit is?
10: Oh ja, dat heb jij uitgezocht, Marcel.
12: Ja.
14: Dat heb ik ergens gelezen.
10: In het telraam.
14: 666.
10: Ja.
12: Leon denkt, ik scheer.
14: The number of the beast.
10: Oh, daarom is hij er niet. En denk, nou, dat sla ik maar even over.
14: Ja.
10: Maar slim, in mijn Oostenrijk is het ook 80 graden, dus hoorde ik.
14: Ja, is het een Oostenrijk?
10: Ja, dat schijnt ook heel heet te zijn.
14: Ja, oh.
10: Dus dat maakt allemaal niet uit.
14: Ja, nee.
10: Bij de, hoe heet dat ding daar? Die Nürburgring? Nee, dat is Duitsland.
14: Dat is Duitsland.
10: Ik weet het allemaal niet. Ik ben helemaal niet in die Formule 1.
14: De eerste reisje, weet ik veel. Ja, dat weet ik eigenlijk.
10: Boemzen.
14: Hoe heet dat ding eigenlijk?
12: De Red Bull ring.
14: Oh ja, natuurlijk. Echt?
10: Is ook al nu de Red Bull.
14: Red Bull.
12: Oh, maar Red Bull, hè.
10: Echt waar? Dan moet je met die vleugels lekker door rammen met die auto's.
12: Ik weet niet of je die enorme stier daar wel eens hebt zien staan.
10: Nee, want ik ben er nog nooit geweest daar.
12: Oh, heb je nooit gekeken ook?
10: Nee, ik kijk nooit die dingen naar.
14: Ik ben ook in...
10: Maar Marcel ook niet, dus jij mag het vertellen.
12: Nee, ja, het is.
14: Leg het maar uit.
12: Ik ben er ook nog nooit geweest in Oostenrijk. Oh. Nee, Oostenrijk niet.
10: Maar je weet wel van tv dat dat ding daar staat.
12: Ja.
14: Maar Leon...
12: Hij is net iets kleiner dan het standbeeld van Messi.
14: Maar Leon, die zit daar in een tentje.
10: Ja.
14: Fijn.
12: Ja, en er zitten ook nog mensen...
14: Leuk.
12: Net zoals Huub, die zit bij Defcon nou in een tentje.
10: Jezus.
12: Er zijn heel veel mensen die zijn een soort Calais-experience aan het doen nou. En dat is...
10: Calais-experience in een tentje ook. Maar dat is ook lekker...
14: Hebben ze tenten voor Huub, ja?
12: Ja.
14: Zo. Nou,
10: pas die daarin.
14: Die zijn Huub-bestendig.
12: daar gaat het dak vanaf als het moet.
10: Ja.
12: Zo gaat het.
10: Ah, maar jongens, echt
12: iedereen
10: serieus.
12: Iedereen veel plezier.
10: Ja, veel plezier. Ja, veel plezier, hè. Zijn best niet zitten met Constantin
14: zien. Huub kennende gaat hij gewoon niet in dat tentje liggen.
12: Jawel, partytent.
10: Nee, serieus, man.
14: Daar gaat hij onder liggen, dat weet ik zeker.
10: Ja. Nou, de tune is alweer afgelopen.
14: Oh.
10: Maar hoe is het dan, jongens? Joris, met jou, Joris.
12: Ja, ik moet zeggen dat ik...
10: Ben een tijdje niet gezien.
12: Nou, zoals mensen wel weten, misschien denk ik, weet niet. Maar ik ben dus vuilnisman.
10: Ja, wij zijn de vuilnisman.
12: Ja, precies, de vuilnisman.
14: Dan ben ik even vannacht om 3 uur begonnen.
12: Ja? 6 uur.
10: Ja, dat is wel slim.
12: En ik kan je vertellen, ik zou even, dat is een tip voor de burgers, overal.
10: De burgers,
12: geef de jongens
10: zooi.
12: Een sfeer, als ze langskomen, geef ze even een blikje.
14: Een fles bier.
12: Ja, een fles. Even een ijsko.
14: Plus bier.
12: Okay, ja, nou, dat mag dus niet, dat is jammer.
10: Mag het niet.
12: Maar het was gewoon
14: nee,
12: was
14: flauw, hè?
10: Ja, maar 6 uur 's morgens is nog wel lekker, hè?
12: Ja, maar dat is een achterlopen,
14: hè? Nee. Ik was vanochtend om 6 uur wakker.
10: Ja?
14: Het was gewoon warm buiten.
10: 25 graden.
14: Jongen.
10: Lekker.
12: Dat is leuk, maar inderdaad, dat is tot 8 uur. Is het dan
10: is
12: best oké, want dan is het 29 graden.
14: Ja,
10: en dan komt die zon.
12: En daarna dan sta je daar met 34 graden. Ja, dat is niet te doen, man.
10: Nou, je ziet er goed bruin uit, joh.
12: Ja, en ik moet nog op vakantie.
10: Nou, dat hoeft helemaal niet meer.
12: Ja.
10: Maar Marcel, daarover gesproken. Jij gaat morgen, hè?
14: Ja,
10: jij kunt wel iets kleur hebben, wij hebben. Dus dat klopt.
14: Ja, maar ik ben niet zo'n zonaanbidder.
10: Maar je gaat wel naar een zon toe. Een zonland.
14: Ja, nou, ik ga niet speciaal voor de zon.
12: Zonland.
14: Nee,
10: welk land?
14: Wij gaan weer... naar het oude vertrouwde Albanië.
10: Nou, het is inmiddels jouw stamkroeg.
12: Ja,
10: dat is
12: Tirana.
14: Ja, Tirana is echt een geweldig stad.
10: Ga je weer, als jij strijkt neer in Tirana.
14: Ja, en dan neem ik gelijk de spits mee zonder tanden. Uit Kosovo.
10: Oh.
14: Met een Nigeriaans paspoort.
10: Oh, die neem je mee voor
14: ja, die
10: voor
14: neem ik gewoon mee.
10: Want, een echte negen.
14: Want onze TD, de heer Maas, die, ja, die doet niks.
10: Nee.
14: Die hoor je ook niet.
10: Nee, daarover gesproken. We hebben natuurlijk ook een draaiboek, doen we zo. Maar hij, ja. Je vindt hem te stil.
14: Ik vind hem te stil, te afwezig en hij doet niks.
10: Wie?
14: Maas. De heer Maas.
10: Ja.
14: Hij lijkt wel autistisch.
10: Ja, vind je dat?
14: Ja.
10: Als je die andere podcast hoort, dan denk je van nou...
12: Nou, ik denk dat... Dat vind ik een opmerking, die slaat nergens op. Want ik zou, oh. ik zou duimen voor een autistische technisch manager. Ja, toch?
14: Hoezo?
12: Nou, hoezo? Over het algemeen hebben die de dingen best wel goed voor elkaar.
14: Ja, dat ja, klopt. Die, nou. Die hebben wel structuur. En deze meneer heeft geen structuur. Nou, ja, daar ben ik het helemaal
10: visie,
14: mee eens.
10: Maar die hebben niet altijd visie, hè?
12: Ik vind het...
14: Nou...
10: Ja, soms.
14: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
12: Jongen, hey, ik weet niet, waar gaat het? Dit vind ik een heel raar gesprek.
10: Dat is een vreemd gesprekje. Ja, maar dit is sowieso al een vreemde uitzending.
12: Het woord autistisch is voor een ander woord. Kijk of je het nog doet.
10: Sorry?
12: Ik zeg, verander het woord autistisch is een ander woord.
10: Een ander woord.
12: Maar er is een huiskleur van. Kijk of je datzelfde gesprek waar je net
14: ja, had. Ja, ja, ja.
10: Oh.
12: Ja? Snap je?
10: Ja. Ja.
14: Nee, het was niet zo'n handige opmerking van mij, maar...
10: Maar zijn weer uit zeggen, zijn weer van
14: het wil niet zeggen dat die kaart goed stik goed functioneert.
12: Dat doet hij zo, een keizer teneus.
14: Ja, ja, ja, stik goed. Nee, ik verbeter mezelf, stik goed.
12: Hij functioneert voor geen kloten.
14: Nee, dat bedoel ik.
12: Maar dat is dan...
14: En kijk, dat bedoel ik te zeggen.
12: Dat, dan zou het te makkelijk zijn als je dat afdoet aan
14: ja.
12: iets waar hij niks aan kan doen.
14: Eens.
12: En ik denk dat hij heeft met het volle verstand, dat wordt hij... Want volgens mij best wel goed voor betaald. Heeft hij keuzes gemaakt. En die mag hij best wel eens een keer komen verdedigen ergens.
14: Ja, of op zijn minst een excuses aanbieden.
12: Ja.
14: Hé, hey, daar zitten gewoon 20.000 chagrijnige mensen van de zomer.
10: Die allemaal de kaart hebben gekocht.
14: Ja.
12: Nou ja, misschien...
10: Maar dat maakt allemaal niet uit natuurlijk.
12: Kijk, als de technische...
14: Nee, maar ze zijn er niet minder chagrijnig om, hè?
10: Nee, oké. Okay.
12: Dat is misschien... We hebben het draaiboek, daar komt denk ik op puntje 2... iets wat daar best wel... tegenaan schuurt, is dat de communicatie, denk ik, binnen de club ook niet is wat het zou moeten zijn. Maar klopt. Ik vind, heb je het draaiboek al...
14: Nee, dat ga ik niet doornemen. Dat
12: ja, ik neem even, maar ik moet steen zijn ja? als Leon, hè?
14: Dat, ja. Maar
10: ik ga ondertussen
14: wel...
10: even... Leon zegt over de cameravoering ja. wat dingen, dus dat doe ik even.
14: Oh jee, dat is goed. Dan doe ik ondertussen het draaiboek. We beginnen met de technische staf. Op maandag werd Michael Dinsdag gepresenteerd.
10: Maandag.
14: Ja, maandag. Werd dinsdag gepresenteerd.
12: Ja.
14: Daar hebben wij een mening over. We gaan het hebben over de eerste training, de Hugo Zunderello en dat soort dingen. We hebben wat grabbelton-nieuws. En we gaan vooruitkijken, als we dat halen, naar de oefencampagne van NAC. Want die zit best, wat mijn idee is, zit die best leuk in elkaar.
12: Ja, zeker.
14: Dat dacht ik ook.
12: Dat denk ik wel.
14: Dus dan hebben we in ieder geval de onderwerpen te pakken. En het, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb het warm.
12: Ja, ja. Een klein beetje maar.
10: Nee. En morgen wordt nog meer, dus...
14: Ja, maar die hangt in airco, en daar komt alleen maar... Ja, ik weet niet wat eruit komt.
10: Volgens mij is dat gewoon een stofzuiger of zo. Ja, gedraaid.
14: Hij maakt wel lawaai, maar er komt niks uit.
12: Alles is ook afgelast, hè, overal.
10: Ik hoor allemaal... Ja, behalve
14: het zit. Het is te hopen voor Leon dat de Formule 1 gewoon doorgaat.
12: Ja, maar dat gaat altijd door.
10: Maar is
12: nee, maar kijk, dat is namelijk een organisatie die snapt... Hoe je om moet gaan...
10: Met dit soort
12: met
10: dingen.
12: Met weersverwachtingen, ja? zeg maar.
10: Nou, hoezo?
12: Ja, ja. Kijk, ik weet niet... Hebben jullie ooit wel eens... Zeg maar, voor mij was dat 2 weken geleden.
10: Ja.
12: En had je buienradar.
14: Ja.
12: Nou ja, dan kon er net zo goed een gulden in de gokkast gooien.
10: Ja, dat is vaak, hè?
12: Dan kreeg je betere
10: resultaten.
12: Maar bij de Formule 1 kunnen ze tot op de seconde ook een bepaalde manier te regen.
10: Regenbanden moeten.
12: Waarom kan Gerrit Floepen de Flap Fluit in of andere kut? Want het zijn altijd Friezen ook die dat doen. En Weerman heet altijd Flonken Flop Flop of weet ik veel hoe ze heten. En ze hebben het altijd verkeerd.
10: Nou ja, ongeveer. Altijd. Maar het is met de weertouwtje.
14: Ja, maar die zijn vroeger... Die hebben een enorme frustratie, maar ze zijn vroeger allemaal door het ijs gezakt.
12: Ja, dat sowieso.
14: Ja.
10: Ja.
12: Ja, het is... Nee, maar... ik ben al lang blij dat we in Nederland nog... Het asfalt smelt, alles valt uit elkaar.
14: Ja,
12: ja, we zouden ook inmiddels wel een keer op punt
14: kunnen... Rijrails raak ook beschadigd,
10: ja.
14: hè?
10: Ja, ja. Ik moest trouwens van de week naar Utrecht. Gisteren moest ik naar Hilversum. En dan moest ik via dat ding, even een tip. Als je naar Utrecht moet of die kant, dan moet je echt ver omrijden. Want Gorinchem Utrecht ligt eruit. Te drie weken of vijf weken. Dat is echt niet fijn, zeg maar.
14: Ja. Nee.
10: Helemaal, hè?
12: En maar als je het over weer, mannen, laten we de ANWB er ook maar bij pakken.
10: Daarom, doen
12: we
10: alles tegelijk. En de volgende week gaat de andere kant dicht ook. Dus dan weet je dat alvast.
12: Ja, van A naar B.
10: Maar goed,
12: ja.
10: Van A naar B te slechter.
14: Ja.
10: Maar de weermannen, die hebben het morgen wel denken dat het wel 37, 38 graden wordt, hè? En misschien 40 wel.
14: Dat is hier in de studio ook.
10: Dus ja, zoiets. Dus, ik heb thuis een sauna, maar die hoef ik niet aan te zetten.
14: Nee, ik zie bij jullie ook allemaal zweetpareltjes.
10: Ja, maar dat is pareltjes van het zuiden.
12: Ja,
10: zeg maar.
12: Niet normaal, hè?
10: Hebben we nou het draaiboek helemaal gehad, Marcel? Ik was dingen aan het doen, dus dan weet ik nooit waar we zijn.
14: Ja,
10: dus, zeg maar.
14: Nee, we hebben de nummer gehad. En we kijken wel hoe ver we komen.
10: En we hebben natuurlijk nog een artiest van de maand, hè?
14: Ja.
10: Daar verheugen we ons zeer op.
14: Ja, ik wel. Met name op de titel.
10: Ja. Ja. Maar dat doen we wel de goede titel, hè? Want er bestaan twee titels van deze.
14: Ja, maar ik doe hem ook wel even vertalen in het Duits.
10: Nee, maar nee. Ik bedoel,
12: Duits
10: nee,
12: is de goede titel.
10: Dat is de goede titel.
14: Ja. Oh, dat is de goede titel.
10: Ja, dat is
14: ja nee, dan de...
10: Maar ja, Leon
14: en ik doe even zeggen aan welke speler dat hij me denkt.
10: Oh ja, daar doen we ook nog wat mee. Ja, dat is wel
14: en
10: leuk.
14: We gaan nog niet zeggen welke speler het is.
10: Nee, dan mag je ook nog mee gokken. Hier op Breda Nu Nank praat kun je gewoon op Twitter intikkelen. Ik blijf het gewoon Twitter noemen, jongens. Iedereen weet dat het Twitter is, zeg maar. Dus dat doen we daarop. Breda Nu Nank praat kun je alle eitjes ook kwijt.
14: Je mag dus raden welke speler heb ik in gedachten bij de titel van de plaat.
10: Ja.
14: Dan moet ik eigenlijk wel even de titel van de plaat noemen.
10: Ja?
14: Zullen we dat maar doen?
10: Ja, zullen we dan wel dat over een dier doen?
14: Ja, het gaat over een dier. Het gaat over een...
10: Je doet het dier, even dier noemen in het Nederlands.
14: Ja, het gaat over een hertje.
10: Ja, nou.
14: Welke speler hoort daarbij?
10: Ja, ik vind het wel een goeie. Mag je raden.
14: Ja.
10: Je wint niks.
14: Nee.
10: Want de penningmeester van het museum is failliet. Dus we hebben geen geld in kas.
12: Alles is kapot.
10: Eeuwige roem. Op dit mooie station.
12: We moeten hoefjes weer een jaar betalen. Dus ja.
10: Ja, maar we dwalen wel af. Maakt niet helemaal uit. We hebben natuurlijk dadelijk nog hot nieuws. Het is toch hot. We gaan ook verhuizen naar een andere studio, hoorde ik.
14: Ja.
10: Over een tijdje. Is dat wel airco?
14: Oh, ik kijk even naar Adrie.
10: Maar Adrie is er toen niet meer.
14: Ja, dat is heel leuk, Adrie. Maar hier is ook airco, maar die doet het niet.
12: Zullen we anders een nieuw programma starten? Airco praat.
10: Oh ja, Adrie zat onder de desk.
12: Of zullen we na een kwartier een keer ophouden over de fucking airco? Ja, het is warm hier, maar dat is toch niet de reden waarom we dit programma maken, toch niet?
10: Nee, dat klopt, maar weet je, we kunnen...
12: Ja, ik neem even Leon over, hè. Neem Leon serieus nou, hè.
10: Ja, nee, maar hij zit in de tent.
12: Ja, dit is precies ook, ja...
10: Goed.
12: Wij stampen
10: jongens, we gaan het draaiboek volgen. We hebben meneer Hoefkes, die blijft toch ineens weer aan boord. Het geoude hoer uit Leuven was ineens voorbij. Ja. Dus eigenlijk komt daar niet aan bod. Want er komt Timmy Simons, een oud-speler van PSV. Die gaat er hoofdtrainer worden. Dus
12: dat
10: is iemand
12: met een grote voorhoofd, toch?
10: Ja, die.
14: Oh ja?
10: Toch? Maar die is toch hartstikke jong nog?
12: Nee, ja, voor jou wel.
10: Ja, jezus, man. Nou, jij bent... Laat maar.
12: Ja.
10: En die kop voor jou is lekker jong.
12: Het Oude Testament is nog een
10: nieuw
12: boek.
10: En nog
14: maar we hadden het er voor de uitzending over. Het zou kunnen, ik zie het overigens niet gebeuren, want ik ben aan het nadenken geslagen, dat Hoefkes nog wordt weggekocht. Maar wie wil er nou zo'n trainer?
10: Nou, blijkbaar wel, want OA Leuven die wilde hem toch wel hebben.
14: Ja, maar dat is de enige.
12: Nou ja, maar is dat zo? Want ze hebben hem niet.
10: Nee, ze hebben
14: Timmy. Nee, ze hebben hem helemaal niet.
12: Dus ja, willen ze hem dan echt?
10: Ja.
14: Goeie vraag.
10: Kan dan gewoon een pokerspel zijn daar. Dat.
12: Ik denk dat we er ons bij neer moeten leggen dat we...
10: Nou, vertel.
12: Nou ja, dat we weer een seizoen ingaan. Hè? Maar nogmaals, dat hebben we de vorige keer ook al over gehad. En de vorige keer daarvoor ook al. Dat we nu een seizoen ingaan met weer die trainer. Ja. Die er na 3 wedstrijden uitgeflikkerd wordt.
10: Dan krijgen we weer
14: dat gedoe. NAC legt zich daarmee wel enorm veel druk op, hè?
12: Zeker. Maar ik denk, is dat misschien niet de reden om dan meteen even op het draaiboek in te haken... en dan meteen met de benoeming van dinsdag? Dinsdag is weer terug.
14: Ja.
12: Bij NAC. Nou, toen die is volgens mij 5 jaar of zo geleden is hij weggegaan.
10: Ja, zoiets. Ja, hij was bij de jeugd, hè, in de
12: voortgespeler. Toen hij wegging, ik kan me nog herinneren dat wij toen... Hij is natuurlijk even uit de picture geweest, hè?
10: Ja.
12: Dat wij ons allemaal nog wel zeiden van... Nou, dat vinden we echt zonde, want dat zou in potentie iemand kunnen zijn... die toegevoegde waarde kan leveren als trainer bij NAC.
14: Ja.
12: Is dit misschien niet een manier om voor te sorteren op?
10: Dat hij hoofdtrainer wordt.
14: Daar had ik nog niet aan gedacht. Heeft die jongen de papieren? Papers.
12: Volgens mij heeft hij de papieren.
14: Want hij was bij ome Gert. Gert Kruis was hij ook assistent-trainer.
12: Ja.
14: Nou, één ding weet je al wel. Hij weet wat degraderen is.
12: Dat wel.
10: Daar was hij bij, ja.
14: Daar was hij bij.
10: Dat klopt, ja.
12: Maar het is een jongen namelijk met echt wel twisten. Dat wordt gezegd, hè. Want ik ben er niet bij de training, dus je moet altijd afgeven.
14: Ik ook niet.
12: Er werd toen al gezegd dat hij potentie had. Dat wordt nu weer gezegd. Ik heb een beetje het idee dat dit wel gezien wordt als...
14: Oh.
12: Een soort reserve parachute.
14: Dus dat lag na 3 wedstrijden hoefjes buiten Job en dat meneer Dinsdag de training
12: zo overneemt
14: fietsen.
12: En dat hij het dan overneemt en dat hij dan ook weer na 4 wedstrijden wordt buiten gechopt. Dat wordt dan weer een volledig ander verhaal.
13: Dan wordt het 3 trainers in een seizoen.
12: En weet je wie dat was? Tom Hockhoff.
13: Ja, die bellen we Tom is het ook thuis.
14: Die loopt ook weer rond, hè?
12: En weet je, dan wordt John Karels, komt ook weer
14: terug. Ja.
12: Nee, maar ik heb altijd idee dat er een beetje achter zou kunnen zitten. Is pure speculatie van mijn kant.
13: Is wel speculatie dit, hè?
12: Ja, dat wel.
14: Ik vind het wel een
12: waarom zou hij nou, want hij is op een gegeven moment weggegaan omdat hij weinig perspectief had bij NAC.
13: Om door te groeien.
12: En waarom zou hij dan in exact dezelfde... Tenminste, hij was toen jeugdtrainer, nou, maar ja, hij wordt nu assistent. Maar feitelijk gezien meer, is het wel een jongen die nu met zijn staat van dienst... Als je eerlijk, net zoals Kuit gaat naar weg bij Dordrecht.
13: Ja, die gaat naar
12: vinden. Als dinsdag met zijn staat van dienst en zijn cv... kan je bij dat soort clubs de hoofdtrainer worden.
13: Ja.
12: 100%. Toch?
14: Ja, nee, ik geloof
12: het. Je kan of bij Kozakkenboy, zeg maar, je kan als je echt hoofdtrainer wil, zeg maar, als dat nergens anders geboden wordt. En je bent heel. Ik heb een beetje het idee dat die misschien wel perspectief geboden is.
13: Dat ze toch wel hebben gepraat.
14: Dat is wel heel.
13: Maar daarom kom ik even op het feit dat hij dus niet met Hoefkes heeft gepraat.
14: Nee,
13: dat is ook wel apart, hè?
14: Dat vind ik heel vreemd.
12: Dat is dus een van de redenen waarom op het moment dat jij dus. Nee, jij bent even manager. En jij gaat iemand aannemen. Dan is dat toch heel logisch dat jij bij dat gesprek zit.
13: Ja, dat lijkt me wel, ja.
14: Dat lijkt mij ook, ja. Dat
13: vind ik wel heel bijzonder. Dus, bij een bedrijf gebeurt dat niet zo, hè?
14: Nee.
13: Dus, lijkt me nooit, hè?
14: Nee.
12: Of, hey, kijk, dat kan natuurlijk ook, hè? Dat als het blijkt dat het wel zo de bedoeling was... Nou, dan is dat dus de zoveelste keer... dat er binnen NAC dingen gebeuren die totaal kant nog wel slaan, hè?
14: Klopt.
12: Maar mocht het nou vooruit sorteren zijn op, dan kunnen we daar ook wel
14: dat
12: weer...
14: Dat zou een reden kunnen zijn, dat had ik nog niet aan gedacht.
12: Dan, ja.
13: Ik vind het wel een mooie optie. We gaan dit volgen.
12: Toch?
14: Ja, Banak zeggen, nou, we gaan verder met Hoefjes. We kijken wel hoe ver dat we komen. En als het niet tevreden is, dan schoppen we hem buiten. En in ieder geval de opvolger
12: en
14: wel
12: dan hebben we dinsdag nog.
14: Ja.
12: Toch? En die ziet eruit alsof hij de teambus ook kan rijden.
13: Hoe kom je daar nou weer bij?
14: Overigens vind ik de combinatie Amsterdammer-Vlaming wel een heel beetje raar.
12: Ja, maar het is een beetje hetzelfde als de Macedonische Oezbeek en de weet ik wat allemaal, de Nigeriaanse Fin.
13: De Nigeriaanse Fin.
14: Ja, de Zuid-Afrikaanse IJslander.
12: Ja,
14: dat soort.
13: Ja, jongens. Maar we hebben wel in zo'n technische staf wel aardig wat namen die bezet zijn. Zie ik op het lijstje hier. Dus Hoefkes blijft, dan hebben we dinsdag assistent. En dan hebben we nog onze Serdal Güvenç.
14: Ja?
13: Ik weet nooit of het goed uitspreekt. Maar
14: dat weet ik ook niet.
13: Maar dan moeten we onze Turkse vrienden maar bellen. Rick van der Maat, keeperstrainer. Dat is de nieuwe, hè?
14: Ja.
13: En Anwar Diba ging even weg, is weer terug. Is
14: ja,
13: dus
14: die,
13: nu weer,
14: Rick van der Maat is ook terug, hè? Die heeft die jaartje in de jeugd zitten, hè?
13: Rick van der Mast,
14: ja. Of weet hij, van der Mast?
13: Van der Mast. Ja, dat is wel een mooie naam voor een keeperstrainer, hè?
14: Ja.
13: In de Mast, zeg maar. Maar en Diba heet HP, een transitiecoach...
14: Ja.
13: Wat moet ik daar dan weer onder verstaan? HP is van de printers. Maar dat is anders.
14: Of iets anders, maar dat zal ik maar even iets noemen. Niet noemen.
13: Oh, human performance of zo. Wat is het eigenlijk? Hè? Wat staat er nou voor die HP?
12: Waar heb ik nou over?
13: Ik ben even alle trainers aan het aanlopen.
12: Ja,
13: en dat is gewoon
14: hij wilde weten wat de afkorting HP betekent.
12: Oh, ja.
13: Ja, nee, ik weet waar jij naartoe wil. Jezus Christus. Oké, we gaan door.
14: Maar... Nou ja, dat die jeugd in ieder geval... want ik denk dat NAC komend seizoen... gebruik zal moeten maar gaan maken van de jeugd. Denk ik, of niet?
12: Nou ja, ik denk dat als je puur kijkt... naar hoe het gaat sinds Fouad er is... gaat het nog niet heel goed. En dat ligt denk ik niet aan Fouad.
14: Dat denk ik ook niet.
12: Maar dat ligt voornamelijk aan de manier waarop... de spelers gebruikt worden die Fouad aflevert.
14: Ja.
12: En dat heb ik al wel heel vaak gezegd. We zijn inmiddels... hofleverancier van iedere amateurclub van de regio. Maar
14: met Karel Hoefjes is daar geen garantie ook, hè, dat de jeugd er wordt ingezet.
12: Nee, maar zo'n Fouad, die moet zijn eigen tussen haar uit zijn kop trekken... dat je net zoals zo'n Pepijn Reulen aflevert.
14: Ja.
12: En dan zie je vervolgens...
13: Die speelt bijna nooit.
12: Dan halen we Ayu.
13: Nou ja, bejaarde mensen.
12: Ja, die kun je net goed in het museum parkeren. Ja. Toch? Ja, die gozer die gaat nergens meer over. Ik heb die man nog geen bal zien raken, man.
13: Nee, één wedstrijd. En
12: dan, ja...
13: De eerste keer?
12: Ja, wat, toen hij de ballen meenam naar het veld.
13: Ja, die draaide ze naar het veld.
12: Maar dat je dan, en dat gaat nou voor, dan haal je nou weer zo'n Gladon.
13: Ja, dat is ook wel een oude man eigenlijk, hè?
12: Ja, nou laten we alsjeblieft hopen. Kijk, hè, want je vermoordt gewoon je eigen club.
13: Ja, dan moet je gewoon ballen over een Gladon op zijn kop.
12: Ja, waar ik me nog het allermeeste zorgen om maak, is om dat geld waar we zo meteen gaan krijgen van Hekken.
13: Oh ja, dus 6 miljoen of zo.
12: Daar
13: hè?
12: Komt een hele
14: Het was steeds meer. Nee, volg je een beetje. 8 miljoen. Goeiedag, man. Nee,
12: het is voor mij tussen de 4 en de 5 miljoen.
14: Nou, dat is ja, ik hou het rond de 4,5 miljoen.
12: In verschillende tranches, hè, want het gaat over verschillende jaren.
13: Ja, tranches, dus ook. Kom op met die zooi.
14: Nee, nee, ja, zo ja, werkt dat niet.
13: Oh, jammer.
14: Nee.
12: Er is dit keer volgens mij wel een betalings...
13: Ik wou niet zeggen, hebben we zo'n ouderwetse Zwitserse constructie voor Italiaans? Die, ja.
12: Kom er maar in, Harry BD.
14: Ja, ja.
13: Harry, als die weer al hoog ook.
12: Maar dat wordt natuurlijk... Laten we alsjeblieft zorgen dat daar dan wel een team bij zit... dat er niet weer één mafklapper is die dat geld... Laten we alsjeblieft het geld niet aan Peter Maas geven... en dat we zo meteen met, weet ik veel...
14: Nou, ik ben
12: Tameris bang. En nog een paar.
13: Oh, die.
14: Tameris.
13: Tameris. Ja, ja. Tameris.
12: Ronaldinho die gaat in de Serie C voetballen. Misschien krijgen we die dan nog. Of zo.
14: Nee, ik vrees dat het geld wordt gebruikt om gaten te dichten. En dat het helemaal niet naar de spelers gaat.
13: Nee, ja. Zou het?
14: Dat denk ik.
13: Oh, maar ook dan... Niet mooi eigenlijk.
14: Nee, eigenlijk. Dat is gewoon helemaal
13: dat
14: niet mooi.
13: Kijk, nergens op.
14: Ik heb vorige week al gezegd. Als je als club wil groeien, beter wil worden. Zul je moeten investeren in je selectie.
12: Ja.
13: En niet in allemaal gebouwen.
14: En niet allemaal tekorten die je hebt. Want je moet gewoon zorgen dat er geen tekorten komen.
13: Ja,
12: maar, ja. Ja, maar dat is wel heel makkelijk geredeneerd.
14: Ja,
12: dat is een beetje hetzelfde. Dat, ja, je moet wel zeg maar, je moet een winkel hebben. Maar ik zeg maar over een huis. En ik wil dan geen hypotheek. Ik moet gewoon een huis.
14: Nee.
12: En dan wil ik dan bij. Ja.
14: Nee.
13: Nee, maar ik snap wel wat Marcel bedoelt. Zo vaak dit gebeurt. En dan nee, wil je
14: ik
13: niet
14: meer zeggen. Vorig jaar moest met alle geweld moest er een nieuw veld komen en een nieuwe tribune. Want dan konden we meer geld verdienen. Is er nou meer geld verdiend?
12: Ja.
14: Volgens mij niet, want met veld is er geen ene flikker gedaan.
12: Nee, maar er zijn de meeste seizoenkaarten verkocht. Dus onderaan de streep. Als jouw vraag is er meer geld verdiend in de opzichte van...
14: Nee, er is meer geld binnengekomen, maar hebben we meer geld overgehouden?
12: Nou ja, het is een, kijk, je moet altijd investeren om iets te doen. Kijk,
14: dat weet ik.
12: Ik vind dat ze hebben uiteindelijk de randvoorwaarden... dit seizoen laten prevaleren ten opzichte van... De selectie.
14: Ja.
12: He, dat is heel duidelijk. He. Ze zijn op een gegeven moment, naar mijn idee...
14: Ik vind dat al een verkeerde keuze, maar goed.
12: Ja, oké. Okay, maar dat is een discussie, daar zijn we al vaker in verband.
14: Ja.
12: Kijk, je kan wel zeggen, ik wil een slaapplaats... maar dan moet je wel eerst een huis bouwen. En je kan dan niet zeggen van... ja, maar ik wil nog gewoon eens kunnen liggen. Maar
13: een tent opzetten.
12: Ja, maar zo werk je niet in het leven, maat. Dus je moet ook wel realistisch nadenken... dat je nu dan geld moet uitgeven... om geld te verdienen.
13: Maar niet alles, hè.
12: En dat betekent dat je nu dan nieuwe businessboxen moet bouwen. Dat betekent dat je soms rare dingen moet doen... en ze nu dan eens een keer een upgrade moet doen op je stadion.
14: Ja, maar dan moet je er wel gebruik van gaan maken.
12: Zeker.
14: En dat doen ze wel niet.
12: Nee, maar hoe dan niet? Maar die tribunes zijn er gewoon in gebruik. En ze nu dan eens een keer een upgrade moet doen op je stadion.
14: Ja, maar dan moet je er wel gebruik van gaan maken.
12: Zeker.
14: En dat doen ze wel niet.
12: Nee, maar hoe dan niet? Maar die tribunes zijn er gewoon in gebruik.
14: Ja, maar daar veld wordt niks mee gedaan.
12: Ja, nee, maar het gaat... Kijk, de reden is, de veldverlaging is gedaan... zodat er de potentie is... om evenementen op te houden.
14: Maar, ik heb nog geen evenement voorbij zien komen.
12: Nee, daar is ook. Maar daar komt... daar is ook niet... De uiteindelijke cash cow van de verbouwing... is het extra, de extra plaats.
13: 1500.
12: Dat andere... Ja, toch? Is een bijkomend.
14: Die opbrengst is volgens mij relatief weinig... ten opzichte van wat gekost heeft.
12: Ja, nee, maar je moet het niet zien over één jaar, hè, Marcel. Je
14: nee,
12: moet dat zien over
14: nee,
12: 30 jaar.
14: Weet ik.
12: Over 30 jaar. En tegenwoordig zijn de seizoen... Maar ik vind dat meer een discussieonderwerp. Waarom zijn de seizoenkaarten bij NAC tegenwoordig zo achterlijk fucking duur?
14: Dat is weer een andere discussie.
12: Want ik vind het... Dat vond ik sowieso al heel raar dat je de verlengingsmail stuurt... voordat er überhaupt duidelijkheid is of je promoveert of degradeert. Of
13: oh ja.
14: Ja, maar dat is marketingtechnisch gewoon niet mijn idee, maar dat is gewoon marketingtechnisch.
12: Ja, maar dat vind ik kwalijk. Kijk, weet je wat het is? En dat is een beetje het probleem bij NAC geworden. Is dat bij NAC heeft iedereen een mening, maar niemand doet er meer iets aan.
14: Klopt.
12: Bij NAC vindt iedereen, alles is alleen maar kut, alles is alleen maar negatief. Maar als het puntje bij paaltje komt, zitten we allemaal, gaan we allemaal zo richting de slacht.
14: Ja.
12: Gebogen hoofdjes.
14: En als we niet oppassen, gaat dat dit seizoen weer gebeuren.
12: Je wordt door iedereen zwaar genaaid. Je halve organisatie hangt aan elkaar van een lam oog.
14: Ja.
12: En er wordt niks mee gedaan.
14: Klopt.
12: En dan zijn er een aantal... Kijk, en dat is dus het vervelende. Tenminste, dat vind ik. En ik vind... Nogmaals, Remco is algemeen directeur. Remco Overseer. En heeft heel veel dingen fout gedaan. Want die is uiteindelijk hoofdelijk verantwoordelijk voor alles... wat er binnen de club gebeurt.
14: Eens.
12: Maar als je kijkt naar zijn takenpakket... en dat is de groei van de club en de manier waarop... is hij eigenlijk feitelijk gezien de enige... als iedereen zijn... werk had gedaan op de manier. En dan heb ik het even over Peter Maas, voornamelijk. Mm-hmm.

0: En Van Hooijdonk. En dat soort jongens. En niet over de kantoormensen bij NAC. Nou, dat even heel duidelijk zeg. Dan had je een hele andere situatie gehad. Maar omdat zij zijn achtergebleven.
1: Nou, ik weet niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens.
0: Nee, dat weet ik. Ja, ik weet dat jij zou het liefst nog steeds bij de Gunners met twee containers voetballen. En dan we met z'n allen een kaartje kopen met een strippenkaart. Dat iemand zo inponst.
1: Onder één voorwaarde.
0: Toch? Maar onder, dus zo werkt het niet meer.
1: Jawel, onder één voorwaarde. Als we nog in de Eredivisie hadden gespeeld.
0: Ja, maar dat deden we vroeger ook niet altijd.
1: Klopt.
0: Toch? Dus ook dat is bullshit, zeg maar.
1: Dat is geen bullshit. Nee, dat absoluut niet. Nogmaals, vorig jaar, aan het begin van het seizoen, hebben alle seinen op enorm groen gestaan.
0: Daar ben ik het mee.
1: NAC had volledig de wind mee.
0: Daar ben ik het mee.
1: En ze verprutsen het.
0: Marcel, daar ben ik het volledig mee eens. Maar dat ligt aan, kijk, en dat is het. Dat ligt aan hele andere dingen als de verlaging van het veld. Dat ligt aan de focus van de mensen die daarnaast hebben gezeten. Kijk, de enige dat het veld verlaagt, degene die dat heeft gedaan. En ik vind ook, het probleem is dat inderdaad, daar draait het op een gegeven moment alleen maar om. Het ging alleen maar over... Ja. Maar dat komt omdat de rest niet levert. Als zij net zo hard hadden getrokken aan de werkzaamheden... als de mensen hadden gedaan die... Toch?
1: Als jij onder de rest Peter Maas staat, ben ik mee eens.
2: Ja, dat is maar daar is dus wel je kern. Hè? Want een voetbalclub is wel...
0: Ja, die man heeft
1: het eerste elftal is je core business. Dat is het belangrijkste wat er is.
0: Kijk nou eens naar die selectie die hij heeft neergezet de vorige keer. En dat je dan met droge ogen kan zeggen... Ja, dat heb je goed gedaan. Want we zijn snoeihard gedegradeerd. Ja.
2: En dan nog gewoon vertellen dat het goed is.
0: En dan een contract voor onbepaalde tijd. En zeggen dat hij plannen heeft. Hé, maat, het enige plan wat hij moet hebben is zijn spullen pakken. En waar hij naartoe gaat. Mij interesseert het niet. Maar tief op.
2: Duidelijk.
1: Ja, geheel mee eens. Geheel mee eens.
0: Kijk, en dat vind ik het rare. Is dat, en dat vind ik ook niet desnachts. Is dat we hebben een trainer die niet presteert. We hebben een selectie die niet presteert. We hebben een technisch directeur die niet presteert. Niemand, zelfs het gras groeit niet naar behoren. Alles is eigenlijk jeugd.
2: Alleen wij zijn er nog weer.
0: Alleen het enige. En alles is het zal wel goed. We kijken volgend jaar wel weer. Zeg maar, alles is weg met NAC.
2: Nee, toch? Het is niet
0: vroeger had het toch veel anders geweest, toch?
2: Ja, maar wacht even.
0: En dan vind ik, en met alle respect, zeg maar, ja, we mogen geen trainers kijken of worden. Ja, interessant. Joh, al moet je er nog.
2: Oh ja, maar dat is wel helemaal paniek. Nee, maar dat is waar, daar ben ik met jou eens. Want we zijn nu krampachtig een trainer aan het houden.
0: Maar dat is ook dat is een misvatting. Mensen hebben het nog steeds over de nieuwe eigenaar. Hebben de aandelen teruggegeven. Die hebben feitelijk gezien over de bestuur van de club. Dus dat zijn nu. De mensen die in de directie zitten.
2: Die aan de knoppen draaien. Nee, dat weet ik.
0: Maar je zegt het nou weer. De nieuwe eigenaar. Nee, die hebben... Dat zijn niet eens eigenaren meer.
1: Geen eigenaren.
0: Die hebben alles teruggegeven.
2: Okay.
0: Dus die feitelijk spelen die geen rol meer. En dat is...
1: Dat is het kwalijke eraan. Dat klopt.
0: Maar waarom is dat het kwalijke eraan?
1: Omdat die geen enkele invloed meer hebben. Die zien dus ook dat de dingen dat er fout gaan, maar die kunnen niet ingrijpen.
0: Nee, maar zo hebben we toch besloten dat inderdaad toen werd er gezegd. Ja. Maar het probleem is dat we zijn nou verzaakt in een situatie waarbij we hebben gezegd... Nou, we hebben in het verleden zoveel mensen ontslagen. Nou gaan we die schelen, die blinden.
2: Dat is het verhaal, hè?
0: En dat zei ik de vorige keer ook al. Dat was natuurlijk vorig seizoen al. We rijden met een blinde buschauffeur keihard op het ravijn af.
1: Ja,
0: maar iedereen zegt... Hij weet in ieder geval hoe hij direct om moet rijden.
2: Ja, dat weet ik. Hij kan schakelen.
0: Ja, met die andere ontploffen misschien voor het ravijn. Ja,
1: ik ben het wel mee eens. Ik vind het in ieder geval dat NAC veel te makkelijk doorgaat op de ingeslagen weg.
2: Ja.
0: Zullen we misschien even een plaat doen?
1: Even afkoelen. De quiz even. Is er al...
2: Ik heb geen Twitter meer. Oh. Moet ik even kijken?
1: Ja, ik ook niet.
2: Ja, er was zoveel hitte hier allemaal. Dus we gaan even de Twitter... weet ik al zo snel? Even kijken hoor.
1: Nou ja, en anders geef ik gewoon het antwoord.
2: Geef het antwoord.
1: Titel van de plaat is van James Last.
2: Oh.
1: En de titel is Einsame Hirte.
2: Jawohl.
1: In het Duits.
2: Ja.
1: En aan welke speler doet mij dat denken?
2: Ja, wil je dat al vertellen of gaan we eerst de plaat draaien?
1: Ja, zeg het maar.
2: Ja, ik zet hem eerst even aan, of wat?
1: Ja, doe maar.
2: Misschien ondertussen zeggen.
1: Eindzame herten.
2: Ja, James Last. Artiest van de maand. Die heeft het uitgekozen.
1: Het is de bedoeling dat je... Ja,
2: die zit er niet bij nu.
1: Nee, het is de bedoeling dat je niet in slaap valt.
2: Nee, dat is wel mooi, 5 minuten. Je kunt thuis opnemen. Nou, nu eigenlijk niet meer, maar...
1: Het is yoga muziek.
2: Je kan hem opnieuw aanzetten, dan kun je hem wel opnemen. Ik zet gewoon opnieuw aan. Zet maar even welke speler, dan kunnen we daarmee cueën en dan zet ik hem aan.
1: Ja, dan kan iedereen die in gedachten houden en de speler is... Kaai de Roy.

0: Ja,
1: zijn we er? Jee, het nummer is voorbij.
2: Uit de categorie.
1: Ik hoop dat het publiek nog wakker is. Luisteraars. Dat
2: was dit op vroege zondagmorgen een mooi chanson van Hans Last en zijn orkest.
0: Te horen bij ieder Chinees restaurant van Nederland.
2: Ja. Met panfluitist George Zamfir.
0: Of in de lift van ieder hotel.
2: Dat kan ook.
1: Ja.
2: Maar je hebt hem thuis kunnen opnemen. Het eenzame hertje. Even kijken, het is nu. Welke? Oh, dit is de

0: laatste van deze maand. Ja. Hè? We zijn einde maand.
1: Volgende week mogen jullie democratisch besluiten welke artiest het gaat worden. Want ik ben er volgende week niet.
0: Oh ja, dan gaan we het zelf. Ja.
1: Dus dan mogen jullie besluiten.
0: Kijk. Ik pleit voor iets stevigers.
2: Ja? Nee. Zoegelie Hooper. Ja.
0: Jezus.
1: Dat zou wel zijn.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Ja, dat is leuk.
0: Nou, die staat niet op de lijst, geloof ik. Nee. Kunnen we wel toevoegen aan onze shortlist die 100 platen kent.
2: Ja.
0: Artiesten bedoel ik. Dus.
1: Sugarly Hooper.
2: Sugarly.
0: Mensen, dit is aflevering 666 van NAKPRAAT. Ja. Al sinds 2013 bij u via dit fantastische radiostation Breda nu. We gaan mee kort verhuizen naar een andere airconditioned studio.
2: Ja,
0: maar we houden het nog even vol, hè, Juri?
2: Jazeker.
0: Je hebt gewoon een blikje erbij de kant toe. Nee. Waar waren we, mensen?
1: Oh.
2: Ja,
0: hier. Ik moet even het draaiboek erbij pakken.
2: Ja. Nou, lekkere presentator.
0: Ja,
2: of zo.
0: Het is goddomme allemaal anders nu. He? Want Leon is er niet, hè? Dat wordt allemaal anders.
1: Moeten we het hebben over Zundert?
0: Ja. Ja,
2: nou, dat lijkt mij wel, hè?
0: Laten we dat doen.
1: Zal ik even wat achtergrondinformatie
0: geven? Ga jij dan maar even mee met de achtergrondinformatie.
1: Ja, een van de grasmeesters bij NAC, die is zijn zoon.
0: Ja.
1: Die werkte bij NAC. En die is ontslagen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat hij niet zo goed functioneerde en bepaalde dingen riep en zo, dat soort dingen. En toen heeft papa, die heeft gewoon min of meer een machtspelletje, een beetje wraak uitgeoefend.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor NAC niet meer om het contract van Zundert heen kon.
2: Ja.
1: Daar kwam het eigenlijk wel op neer.
2: Ja.
1: NAC stond met zijn rug tegen de muur.
0: Anders hebben we niks.
1: Niks.
0: Geen trainingstof.
1: En hij wist, en die meneer wist dat. En die heeft daar dankbaar gebruik dan wel misbruik van gemaakt.
2: Anders wil ik het zeggen. NAC heeft zichzelf vrijwillig tegen de muur geplaatst.
1: Oh, dat vind ik misschien nog wel beter.
2: Door zichzelf in de positie te wringen.
1: Ja.
2: Dat jij als professionele voetbalclub.
1: Ja.
2: Met een hele hoop dingen bezig bent. Overal geld aan spendeert. Maar zeg maar de essentiële faciliteiten, zoals een fatsoenlijk trainingveld en alles wat erbij hoort, dat je daarvan volledig afhankelijk bent van derden.
1: Ja.
2: Ja, dat hoort natuurlijk niet, hè?
1: Nee.
2: Dat is een beetje hetzelfde als dat je als Volkswagen-fabriek zegt zo, ik ben Volkswagen, maar mijn fabriek, die zet ik ergens anders neer.
0: Ja, dat gebeurt toch al.
2: En ik hoop dat ik die over 10 jaar nog een keer mag huren.
0: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: En de manier waarop dit gespeeld is, is heel smerig. Maar zo zijn er sowieso bij NAC wel wat rare dingen. Zeg maar, dat zijn ook. Hè, dat is natuurlijk altijd bij de voetballerij heb je contracthandel. En dit soort dingen horen er dan schijnbaar bij.
1: Nou ja, vanuit die persoon is het handig gespeeld. Door NAC niet, nee.
2: Door NAC is dit wederom een brevet van onvermogen.
1: Ja.
2: Dat A. Ja. B, denk ik, 5 jaar. Ze hebben volgens mij al genoeg verdiend.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Toch?
1: Dat weet ik wel zeker.
2: En dat vind ik nog steeds. En dat blijft me irriteren bij NAC. En daar leren we nooit van. Want al zou de 20 man met iedere universiteitsdiploma neerpleuren die je wil. Op een of andere manier snappen mensen die bij NAC werken niet. Dat je een aantal dingen maar nodig hebt om te kunnen voetballen. En dat is een grasveld, een paar doeltjes, een paar ballen en een trainingsveld.
0: Nou, een paar goede spelers is ook wel handig. Ja,
2: en als je bij een stad hoort, hè, dan kun je dingen terug doen voor de stad. En dat is dan belangrijk, hè, want je bent onderdeel van de stad. Dus daar maak je dan misschien ook nog een ruimte voor in je stadion. Maar wat je nu ziet, is dat het. We zijn dan voor de trainingscomplexen afhankelijk van derden. Nou, we hebben het stadion nu terug in eigen beheer. En we hebben 10, 15 jaar hebben over teamplay. Hebben vanuit NAC allemaal gehoord dat ze zo ontzettend mooie dingen doen. En dat doen ze ook, hè? Dat heb ik aan de lijf kunnen ondervinden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het moment dat ze het beheer van het stadion terug in eigen beheer krijgen, wordt teamplay er meteen uitgeflikkerd. Is dus schijnbaar al die maatschappelijke waarde die er ooit was, is gewoon een wassen neus.
1: Ja, daar maken we het meeste zorgen om.
2: En dat zie je nou weer, hè? Dat is het. De jongens die bij NAC zitten, de jongens die het wel. En dan heb ik het nogmaals, hè, heb ik het niet over de kantoormensen die daar dagelijks met de voeten in de klei staan. Jongens als Dwerg en Gijs en zo. Hè, maar dan heb ik het over echt de laag daarboven. De mensen in de Raad van Commissarissen die zeggen dat we wat naïef zijn geweest. Ja, dat is een beetje de reden waarom wij een Raad van Commissarissen willen hebben. Zodat mensen niet meer naïef zijn. En voor de rest, het zijn allemaal piepo's, joh. En dan nou ook weer, hè, dan heb je jarenlang. Loop je overal te pijpgeilen over hoe goed NAC en Breda met elkaar verbonden zijn en hoeveel we doen voor de stad. En op het moment dat je de huur terugkrijgt van je stadion, dan tief je de hele maatschappelijke divisie tief je eruit.
1: Nou, ik vind die...
2: En ga je die hokken verhuren?
1: Ja.
2: En dan? En die gaan dan in de kleedkamer zitten. Houd dan voortaan ook gewoon je bek.
1: Dat is een hele, hele kwalijke ontwikkeling. Waarbij ik de binding tussen de club en de supporters... Hè, omdat we dus nu in Zunder trainen... Ja, die is er volledig niet.
2: Maar dat is precies wat ik net ook al zei. Hè?
1: Ja.
2: Hoe durf je het in je vak? Dat vond ik persoonlijk de grootste belediging. Zeg maar, ik kan nog goed herinneren toen mijn zoon 1 werd... Dat is inmiddels 10 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Kreeg hij van NAC een aansteker opgestuurd voor de kidsclub zo ongeveer. Mm-hmm.
1: Om het vuurwerk mee aan te steken.
2: Omdat ze daar hun shit niet op orde hadden. Maar dan dacht je, nou, zijn ze in ieder geval nog attent. Toch?
1: Ja, ja.
2: Als je kijkt wat er nou gebeurt binnen de club. Het feit dat zij, en daar irriteer ik me echt mateloos aan. Hè, dat zij de prijs en de verlenging door je strot duwen. Ja. Voordat überhaupt al besloten is. Of jij Eredivisie of Eerste Divisie speelt.
0: Ja, maar ze denken, het komt toch wel.
2: Dat betekent dat ze gewoon scheid hebben met ons.
1: Ja,
2: dat betekent dat zij in iedere haarvaart die ze hebben... Hè, en dat zie je door alle geledingen, dat vind ik ook... En dat zie je nu ook met teamplay. Want dan wordt het nou verhuurd.
1: Ja.
2: En dan komt daar vast een hele leuke fysiotherapeut of zo. Of dan komt weer een tandarts of weet ik wat.
0: Ja, dat zie ik ook, die tandarts. Ik ben meteen weer weggegaan trouwens.
2: En dan krijg je een paar ruggen voor per maand. Die ze dan vervolgens weer kunnen steken in het declaratiegedrag van iemand van de Raad van Commissarissen die gekut toevoegt. Of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar we zijn toch mondjesmaat de hele club aan het ontmantelen.
1: Je vervreemdt op deze manier wel heel erg, hè?
2: Toch?
1: Ja, daar ben ik het volledig
0: mee. Maar dat is wel eigenlijk wel vervelend. Want we hadden 4 jaar geleden zo'n mooi beeld van de nieuwe eigenaren, noem ik het maar weer. Die hele doorstad. En dan eindelijk, we komen niet bij City in het schip. Maar zijn we nou veel verder gekomen sindsdien?
2: Het ligt eraan dat wij nog steeds benak. En dat is een valkuil. En dat blijf ik herhalen. Dat trap iedere keer aan. Je moet succesvolle mensen hebben. Je moet mensen hebben die snappen wat ze doen.
0: Mhm.
2: En er zijn maar heel weinig oud-nakkers die daadwerkelijk
0: die dat echt zo
2: na
0: kunnen.
2: Hun voetbalcarrière geslaagd zijn in het voetbal. Toch?
0: Nou, ja, nee, als trainer.
2: En we krijgen het iedere keer weer voor elkaar om hetzelfde soort ongeregelde half mijn laatste kermisklanten van
0: de jaren 90.
1: Ja, dat klopt.
2: Trekken we weer naar binnen.
0: Ik wil toch één noemen, want Lokhoff vind ik dan wel geslaagd. Want die is toch wel lang bij Wolfsburg.
2: Supergoed gedaan.
0: Dat wou ik zeggen, dat wou ik even noemen.
2: Wat nee, maar niet, nee, maar heeft hij bij Wolfsburg gedaan? Ook dat is verkocht aan Nuitse, maar daar was hij inderdaad hoofdjeugdopleiding.
0: Ja, nou.
2: Maar dat is toch niet de rol die hij
0: bij
2: NAC gedaan
0: heeft? Nee, daar heeft hij. Nee,
2: want dan haal je hem wel weer naar binnen, maar dan zet je hem weer op een andere positie. Wat slaat als een lul op een roomsoes.
1: Ja,
2: toch?
1: Twee dingen erover zeggen. Wij moeten als NAC beter met oud-spelers moeten wij omgaan. Kijk,
0: hun verdiensten.
1: Ik geef, speler. Ik geef jou groot gelijk door te zeggen van dat er niet altijd goede bestuurders zijn of goede trainers.
0: Nee.
1: Maar laat ze wel iets doen bij de club waar ze goed in zijn. En stop eens met vissen uit die vijver.
2: Maar waarom zeg maar dat sentiment? Daar ben ik. Zeg maar, willen wij een opvanghuis worden voor oud-nakkers? Of
1: niet alle oud-nakkers te zijn. Maar als je nou kijkt naar John Karelsen...
2: Ja.
1: Daar is, vind ik, op een totaal verkeerde manier mee omgegaan.
2: Nee, maar hij ging ook totaal verkeerd om met andere mensen.
1: Ben ik het volledig mee eens? Nee, maar dat wil niet zeggen dat die jongen wel bewaard moet zijn blijven voor de club.
2: Maar
1: hè?
2: Waarom zou je John Karelsen moeten behouden voor NAC?
1: Omdat hij wel iets kan, maar waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk. Nee, maar hij heeft hier 20 jaar rondgelopen... Het is nou niet zo dat we... Zeg maar, kijk, en ik vind het... Ik vind John Karelsen, dat moet je op een manier... Dat moet je voortaan doen bij NAC. En ze moeten jongens... Moet je als oudspeler netjes behandelen.
1: Ja, dus die moeten, daar ben ik
2: maar
1: mee
2: die
1: eens.
2: Moeten geen... Zeg maar, John Karelsen... Jongen, echt, ik zou hem met alle respect hoor... Maar die wil je toch geen manager bestellen? Je hebt een bedrijf. En John Karelsen, die komt binnen.
1: Nee, je zegt, moet hem nou, geen professionele... Maar je moet hem iets in vrijwilligerswerk laten doen. Iets met de club.
2: Waarom?
1: Omdat dat een oefenakker is. Het is je speler met de meeste wedstrijden, hè?
2: Ja, nee, maar dat klopt. Maar daarom moet je hem juist, denk ik niet, binden aan de club. Maar je moet hem betrokken houden bij de club.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Dus je moet netjes, zeg maar, je moet dat soort jongens... Want
1: ja, maar je moet hem dus wel, dan zeg je goed, je moet hem wel betrokken houden bij de club.
2: Zeker. Dus je moet zorgen dat hij op een leuke manier...
1: Juist.
2: Betrokken kan blijven bij de club. En dat kan op heel veel verschillende manieren zijn...
0: Maar niet als assistent trainer.
1: Nee.
0: Dat bedoel
2: en,
0: jij.
2: En hetzelfde als met alle respect hoor. Maar dan hebben we met Diba. Die zet NAC echt zwaar voor de kut. In de media. Maar ja, zoals hij het liet...
1: Met zo'n uitspraak. Ja, voor, ja,
0: ja, dan was hij wel boos ineens. Ja. En daarna komt hij weer terug.
2: En er wordt vanuit NAC en ook vanuit hem niks meer over gezegd.
1: Nee.
0: Nu niet meer, hè? Nee.
2: En dan denk ik...
0: High potentials is trouwens HP inderdaad.
1: Ja. Oh, ja, ik dacht al, wat betekent het nou toch?
2: Wie houdt nou voor de gek dan met z'n allen?
0: Nee, maar dat vond ik ook een vreemde move. Want hij was 3 weken later alweer terug.
2: Ja.
0: En dan, dan wordt er weer een verhaaltje opgehangen van... Nou, ik ben helemaal zo mooi en lalala.
2: En dan zou het netjes zijn als je gewoon zou zeggen van... joh, hey, luister, ik was gewoon emotioneel. Ben misschien een lomp
0: gekut. Dat had hij ook kunnen doen.
2: NAC heeft een bepaalde verbetering bedoeld, maar doe het dan ook
0: maar. Maar dat weten we niet, hè?
2: Het is allemaal, we moeten eens een keer stoppen met dat sentiment. Jongen, echt, houd toch op, schei uit, man. Als iemand toch 5 jaar in je callcenter heeft gewerkt, dan wordt hij terug geen directeur.
0: Nou,
2: ja, maar een voetballer is toch niks anders dan gewoon een werknemer, man. Ja.
0: Een
2: voetballer is niks anders dan een lopende bandmedewerker die tegen een bal aan kan schoppen. Die maak je geen directeur van je bedrijf.
0: Er zijn er maar enkele die het kunnen. De rest kan niet.
1: Ja, enkele, ja. Maar stop nou eens met vissen uit die vijver en ga nou eens gewoon professionele mensen aantrekken die iets kunnen en die iets bewezen hebben.
2: En ga eens een keer, zodra jij bijvoorbeeld een uitzendbureau begint, dan word je door 8 man word je gevisiteerd in regelgevingen. Gevisiteerd bedoel ik.
0: Oh, ja.
1: Bukt u maar even.
2: Met certificering die je moet hebben, diploma's, dat soort dingen.
0: Ja, ja, 100 keer.
2: En
0: ja, dat
2: heb ik al vaker gezegd. Je moet, en dat is de enige manier om van die cowboy shit af te komen.
0: Stempels op die mannen.
2: Is je moet zorgen dat er eens een keer een professionele opleiding komt. En niet door de FIFA, want de FIFA zijn al helemaal een stel.
0: Onafhankelijke FIFA.
2: Dat zou je zeg maar als voetballers, daar hebben ze bij darten zijn ze op een gegeven moment van de PDC overgestapt naar een andere bond.
1: Dat weet ik niet.
2: Waarom,
0: de rebellenbond.
2: Waarom gaan wij nog steeds met de FIFA?
0: Ja. Maar dat is een hele grote discussie, hè, die je nou opgevoerd hebt.
2: Toch, maar
1: dat
2: hele voetbal is knettergek.
1: Er zit wel een punt.
2: Nou gaat het net zo hard mee.
0: Ja.
1: Ja.
2: Denk ik.
0: Modern voetbal is dat, hè. Zijn we niet zo voor, hè?
2: Ja, nee, dat sowieso.
0: Dat weten we al, maar ja. Dat is een discussie die je eigenlijk hoog moet voeren. En dan moeten we dan op een gegeven moment een keer vanaf van die onzin allemaal. Maar ja.
2: Het slaat natuurlijk nergens op. En dat vind ik echt stuitend, dat dinsdag wordt dan aangenomen.
0: Ja.
2: En die zegt dan ook gewoon in de media, ik heb hem nooit met Hoefkes gemaakt.
0: Ja, dat
1: zegt hij dan ook nog gewoon. Ja, ja, ja.
0: Dat vind ik ook alweer
2: bijzonder. Maar wat gebeurt er dan binnen onze club, man? Ja. Hey, daar gaan miljoenen omheen.
0: Ja. Oh, ik heb hem nooit met die man. Ik ken hem niet eens. Ik ken hem van naam.
1: Ik denk dat de Karel hem niet verstaat met zijn Amsterdam.
2: Nee, maar we doen niet.
1: Man.
2: We hebben weer 20.000 seizoenkaarten verkocht. En iedereen laat zich weer naar de slagbank leiden.
0: Heb je ook een kaart?
2: Ja, daarom, we
0: doen het zelf ook. Nee, dat klopt.
2: Maar het is toch heel raar. Ook, en ook dit zorgt dan weer. Als je dan haal je dus iemand binnen. Die gaat er praten. Als je dan, en die jongen loopt al lang rond in het voetbal. Je weet, als er een vraag gesteld wordt en hij wil geen olie op het vuur gooien, zegt hij, ja, we zijn met een mooi proces bezig.
1: Bijvoorbeeld.
2: En we komen later terug. Het feit dat hij dit zegt,
0: ja,
2: betekent dat die heeft bij deze heeft die Hoefkes gewoon onder de bus geflikkerd.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Toch? Maar dat heeft NAC ook zelf gedaan. Want, in het bericht wat NAC naar buiten bracht, kwam de naam Hoefkes ook niet
2: maar
1: voor.
2: Maar zegt dan nooit met z'n, want aan de ene kant zeggen we steunen Hoefkes, maar aan de andere kant nemen dus iemand aan die Hoefkes nooit gesproken heeft. Wat is dit voor... Waar zitten we naar te kijken?
1: Nou? Ga dan toneel spelen.
2: Wat is dit voor een ballentent dan?
1: Ja, helemaal mee eens. Volledig mee eens.
0: Dat is nog steeds gekker, hè?
1: Ja. Maar die gedachte van jou vind ik wel een goeie. Ze sorteren volk op het ontslag van.
2: Maar ook dat is... Er is dus helemaal niemand, ook geen journalist, die eens een keer zegt... Hoe kan dit nou dan?
0: Ja, ja.
2: Zeg maar, is er nou iemand die een keer tegen dinsdag heeft gezegd... Van, joh, vriend, ben je nou zo'n domme lul geweest dat je bek voorbij hebt gepraat? Ja. Dat je nog niet met Hoefkes hebt gepraat? Of was dit expres?
1: Ja. Nee, jij stelt de terechte vraag.
2: Heel apart.
0: Hij kan ook zelf een gesprek aanvragen met Hoefkes, hè, voordat hij dan instapt.
2: In de media gaat lopen.
0: Nee, maar hij stapt in, hè. Hij mag gewoon komen, hij is aangenomen, maar hij heeft nooit. Dat zou ik zelf wel willen.
2: Stel dat jij bij een nieuwe opdrachtgever begint.
0: Daar ga ik altijd even praten. Hè?
2: En er komt op een gegeven moment van de bedrijfskrant komt er iemand luisteren en die zegt zo voor de wisje datjes.
0: Ja.
2: Hoe zit het met zo'n manager? Dan zeg je toch niet, die hebben nog niet gesproken, dus ik heb gefloten. Dan zeg je, nou, we zijn bezig en we gaan later, kom maar terug.
0: Ja, dan kom
2: op hetgeen wat wij gaan.
0: Dat is, wist u dat
1: in een grote mensenwereld gaat het zo, ja.
2: Toch?
0: Ja, maar in voetbal is geen grote mensenwereld soms.
1: Blijkbaar niet.
2: Maar wie heeft die beslissing gemaakt dat hij komt?
1: Goeie vraag.
0: Dat weet ik niet.
2: Wie heeft dan uiteindelijk de knoop doorgehakt? In hoeverre is Hoefkes? Dat soort dingen. He, dat wordt, dat wordt,
0: in het MT ergens samen of zo. Maar
2: dan wordt er geen BN de stem.
0: Dan wordt Hoefkes er niet bij.
2: Wordt er geen, zeg maar, want ze zijn elkaar echt allemaal heel erg nat aan het huilen over Hoefkes. Maar er is helemaal niemand die vraagt voor, maar
0: ja,
2: hoe bedoel je? Hoe kan dat dan? Waarom hebben jullie nog nooit gesproken? Hoe zit het dan? En
0: niet, hè?
2: Hoe is dat hele proces dan gegaan? Toch? Dat zie je niet, hè?
1: Nou, er is ook geen journalist die vraagt van... We willen promoveren, hoe gaan we dat doen? Hoe wil je in de KKD te werk gaan aan de trainer, hè?
2: Dat vind ik een heel, dat is namelijk een... Iets een wollerige vraag. Dit is vrij direct, hè?
1: Ja, maar ik
2: je
1: vind
2: komt
1: wel...
2: ineens in dienst. Ze vragen, hoe ziet jouw baas eruit? En jij zegt, dat weet ik niet. Ja. Dat kan een paarse octopus zijn. Het kan een gele tijger zijn. Ik zie wel wie het wordt.
1: Ja, nee, dat is heel raar. Dat is echt heel raar. Ik zie nu heel mijn scherm veranderen.
3: Nee, dat maakt niet uit.
1: Oh.
3: Dat doe ik.
1: Dat is goed.
2: Maar dat is en blijft apart. En dat zo zie je het, hè? En dat stelt ons met de Bras. Je wordt gewoon wederom... Je wordt gewoon overal in je reet geneukt.
1: Ja.
2: Het is gewoon... Nou, je bent gewoon een volleybal. Je bent niet eens meer een voetbal. Je bent nou een volleybal.
1: Klopt.
2: Een mandjesbal.
1: Ja, NAC laat zich gewoon veel te makkelijk misbruiken... door alles en iedereen.
2: Ja.
1: Daar ben ik het wel volledig mee eens.
2: Maar ja, en dan raken we zo meteen net voor het einde van de zomerstop onze keeper kwijt.
1: Bijvoorbeeld, of Grijmel, want die is... kunnen we dat melden of niet? Dat Grijmel is gewijzigd van...
3: Ja, zaakwaarnemer.
1: Zaakwaarnemer, dat doet hij denk ik ook niet voor niks, hè?
2: Nee, ben ik ook bang voor.
1: Ja, dus ik denk dat we die een week inderdaad van tevoren... of een paar dagen van tevoren...
3: Dan is hij ook pleiten.
1: Voor de start van de competitie, daar zijn we in één keer Grijmel kwijt.
2: Ja, en dan zul je zien, want hè... Daar krijgen we ook geen transfersom voor.
1: Jawel, volgens mij wel.
2: Ja, dat zou wel moeten, maar ja, waarschijnlijk... Zal het dan weer in een package deal zijn met weet ik voor wat. En dan krijgen we er waarschijnlijk weer 30 Zimbabwaanse, Keniaanse Zwitsers voor terug.
3: als ze maar scoren, hè?
2: Ja, joh, wat zoiets.
3: Of als ze in de verdediging eens
2: gaan. Belgische kangaroo.
3: Belgische kangaroo.
2: En een rolstoel met twee bulten.
1: Een Oostenrijkse Kosovaar.
2: Ja.
1: Die hebben we nog niet gehad, hè?
3: Met een Montenegrijns paspoort.
2: Oh, ja.
1: Ja. Ja, noem maar Leon, wel. Neem die even mee.
3: Ja, die zit toch in de buurt.
1: Ja, Leon. Oostenrijkse Kosovaar. Ja. Willen wij graag hebben. Ja, in mannen. De spits, die zonder tallen, die er 30 in schiet.
3: Ja, dat lijkt me mooi. Net als vroeger Toto Cornelissen, 35 ooit. Mannen, we gaan even naar de volgende, want die kunnen we heel lang over praten. Ik wil even naar de voorbereidingen toch een beetje toe gaan. Want we gaan dan weer trainen. Maandag gaan we weer trainen, zie ik. Ja. Want dan is het ook min 10 ineens weer, dus dan kunnen ze weer lekker trainen. Maar dan wordt het wel een normaal weer, geloof ik. Dus
1: goed zo.
3: Om 11 uur in het in Zundert, hè? Dan gaan we toch in Zundert trainen. Want ja, we zeiden net, we mogen weer 5 jaar daar ter plekke door. Ja. Om 11 uur is de eerste training van het seizoen. En dan mogen dan is Etten-Leur al de eerste tegenstander. Etten-Leur United in, waar is dat? In Hogeneerstraat. Kom NAC langs. Daar kun je ook naartoe. Ook is een fusie van de overleg en fusie. Een combinatie van Unitas en Internos en DSE. Dus Inter United.
2: Ik vind het toch teleurstellend dat Internos en Unitas tegenwoordig samen iets doen. Maar dat hoort toch gewoon...
1: Ja, dat pijpt elkaar.
2: Ja, toch? Dat,
1: dat
2: moet
1: eigenlijk
2: niet.
1: Dat dacht ik wel.
2: Etten en de Leur, kom op.
3: Ja, dat kan allemaal niet.
2: Etten en United, pleur op.
3: Ja, United.
2: Against modern football.
1: Ja.
2: United.
3: Nee, niet dus. Oké, Zundert selectie hebben we ook nog. Zaterdag 4 juli is om 2:30. Wordt weer fietsen daar naartoe, hè, denk ik.
2: Ja.
3: NAC Eindhoven, die staat ook vaak wel op de rol. En dat is in Sint Willebrand ook een traditionele plek. Oh, microfoon.
1: Oh.
3: Even tikken, zo. Dan houdt er gewoon mee op.
1: Ja.
3: Ah, we gaan verhuizen, dus dat is goed. Dus NAC Eindhoven, woensdag, oh, daar hadden we al. Nee, ja, NAC Eindhoven, ben helemaal van apropos. Om 7 uur op 8 juli in Sint Willebrand. Dan gaan ze lekker trainen in Zeeland. Dat doen ze ook wel vaak. En ze gaan dit keer naar Burghaamsteden.
2: Nou,
3: ja.
1: Is dat Zeeuws-Vlaanderen?
3: Nee,
1: of dat is eentje toch, hoger?
3: Dat is de twee hoger. Bij CXC ligt, volgens mij.
1: Oh, daar zo.
3: Nee, die andere. Nee, net die Schouwenhoek.
2: Schouwen-Duiveland.
1: Oh ja.
3: Schouwen-Duiveland. Oké, en dan spelen ze tegen Hoek. 15 juli.
2: VV Hoek.
3: Hoek. Dat is ook vaak, hè, trouwens, Hoek. 18 juli tegen Excelsior. En waar dat is... Waar is dat? Sint-Willebrand, ja.
1: Voor mij wel.
3: Ja, ja. Dan Lokeren, een tegenstander, uitwedstrijd om 4 uur op 25 juli.
1: Ja, in het Dakpanstadion.
2: Dakpan, hè?
3: Dakpanstadion.
1: Oh nee, wat staat er nou?
3: Dakman.
1: Dakman.
3: Dakman.
1: Klim op het dakman.
3: Zo, dat was vroeger bij, bij de schuurtjes van Helmond, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
3: Klim op het dakman. Op ze klim op mijn dakman. Ovi
1: Creta.
3: Hey
1: man,
3: gast
1: van het dak af.
3: Ja, mag kijken bij jullie op het schuurtje. Even kijken. NAC Ovi Creta op 28 juli om 7
0: Uur spelen we ook al vaak tegen. Ja, in Oudenbos bij Victoria 03. En dan hebben we ook nog de Wanderers. Yes. Bolton Wanderers, 1 augustus, ja. Engelse tijd om 3 uur. Zaterdag is dat. Nou, daar ga je naartoe, hè? Ja, ik ben er niet. Ik ben op vakantie in de andere kant op, dus ik ben er helaas niet bij.
1: Waar ga je op vakantie?
0: In Spanje.
1: Oh.
0: Estepona.
1: In Spanje, daar kun je wel een spits meenemen.
0: Oh, dan moet ik een Spaanse spits...
1: Ik weet er nog wel een. Hoe heet hij ook alweer? City Verronung. Oh nee, dat is Portugal. Wacht even.
0: City Portugal. Ja, dat is wel een beetje in de buurt, dus
1: dat is een beetje
0: kan er even naartoe rijden.
2: Ja, dat is bij België rechtdoor.
0: Zo is het maar net.
2: Het is allemaal wat, hè.
0: Nou, ik wou nog even naar de start van de competitie heel snel kijken.
1: Oh ja?
0: Oh jezus.
1: Ik verwacht de eerste 2 periodes.
0: Ja.
1: En dat ik wil dit seizoen gaan voor de titel Herbstmeister.
0: Herbstmeister.
1: Jawohl.
0: Ja, echt?
2: Met
0: ja.
2: Herfstkampioen.
0: Nou, we moeten openen tegen Top Os.
1: Nee, maar daar ben ik even serieus.
0: Oh,
1: ja,
0: serieus?
1: Daar ben ik even serieus. Vorig jaar was Den Haag met de winterstop min of meer al... officieel kampioen.
2: Ja, maar Den Haag begon
0: zonder spelers.
1: En wij hebben dat allemaal wel.
2: Ja, maar dus jij wil het liefst eigenlijk nu zonder spelers en zonder trainer.
0: En dan beginnen. We hebben wel wat mensen.
1: Ja, precies, nee, ik wil gewoon kampioen zijn. Dat we met de kerst kampioen zijn.
2: Ja.
1: Dat wil ik ook wel. Vanaf begin af aan...
2: Als ik 2 enorme memmen had, was mijn bed niet uitgekomen.
1: Ik wil vanaf begin af aan, dan hebben we de koe bij de horens vatten. Lekker. Fanatiek voetballen, aanvallend voetballen, niet te veel zeiken over de tegenstander.
0: Nou.
1: En een gemiddeld per wedstrijd 2 inschieten.
0: Voorwaar.
2: En 5 seconden.
0: En we gaan eruit. Tot volgende week alweer. Want het is veel te warm om hier te zijn. Leon.
4: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
15: Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.
17: Ik hoor

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
3: Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

0: Welkom bij Groovin, aflevering 537. Een uur lang muziek over poezen en katten.
1: They took my blues shoes down to Oldsmobile. Got to rockin' with the rhythm, run 'em over at the hill. Put your cat clothes on, 'cause tonight.

0: Dit is Groovin met een uur lang muziek over katten. En ik begon met een klassieke Sun single van Carl Perkins. Uit 1956 was dit Put Your Cat Claws On. En naar een invloedrijke countryzanger nu, want hier is Buck Owens met zijn Buckaroos. En wat hij te vertellen heeft, dat is geen klein bier, want Buck heeft zowaar een tijger bij de staart. Hij schreef het lied samen met Harlan Howard, nog zo'n prima songwriter. I've got a tiger by the tail.
1: I've got a...

Het lijkt hier in de radiostudio wel een dierentuin, want na de tijger van Buck Owens worden we nu voor de leeuwen gegooid. Gelukkig slaapt die grote kat nog in deze monsterhit van de Tokens uit 1961. Hier is The Lion Sleeps Tonight.

0: De leeuw slaapt vannacht, dus die zullen we maar niet wakker maken dan. Nee, in plaats daarvan naar een kat met 9 levens. Of misschien wel meer dan dat. De kat lijkt dood, maar toch steekt hij telkens opnieuw weer de kop op in het lied The Cat Came Back. Uit 1979 is dit de Canadese zanger Fred Penner.
1: Now old Mr. Johnson had troubles of his own. He had a yellow cat who wouldn't leave his home. He tried and he tried to

0: quieter. Meow. Quieter, meow.
1: Meow.
0: Quieter now.
1: Meow.
0: Quieter.
2: Een novelty-vertolking van The Cat Came Back, een lied dat oorspronkelijk al stamt uit 1893. Het werd geschreven door Harry S. Miller en dit was de uitvoering van Fred Penner, een Canadees. En van deze kat die tegen de verwachtingen in telkens weer een comeback maakte, nu naar het origineel van een song die later ook door Robert Crumb en zijn Cheap Suit Serenaders zou worden opgenomen. En wel onder de dubbelzinnige titel My Girl's Pussy. Hier is het origineel daarvan al uit 1931. Luister naar het Britse orkest van Harry Roy met het origineel van My Girl's Pussy.

Een erg gewaagde tekst voor de tijd waarin dit verscheen. Uit 1931 hoorde je Harry Roy en his orchestra met My Girl's Pussy. En het is weer zover na het origineel nu een cover. Want ook een vlegel van een Vlaming kan het weer niet nalaten om de poes op een dubbelzinnige manier te bezingen. Hier is Jan de Smet met zijn groep De Nieuwe Snaar. En we gaan naar de lotgevallen van de poes van Lies. Met een originele muzikale begeleiding, want hier is Liesjes Poesje.

0: kan.
1: Jon de Smet met de nieuwe snaar en Liesjes Poesje uit 1989. En van het poesje van Liesje nu naar het katje van Margot. Een sympathiek maar eenvoudig Frans herderinnetje dat ooit in het gras een jong weeskatje vond. Midden in het dorp geeft het kleine katje de borst en dat trekt nogal wat bekijks bij de mannen in het dorp. De schoolmeester, de burgemeester, de postbode en zelfs meneer Pastoor komen het schouwspel bewonderen. Het mooie jonge herderinnetje denkt in al haar onschuld dat de heren om het dorstige beestje begonnen is. De vrouwen in het dorp worden jaloers en uiteindelijk loopt het dan ook slecht met het poesje af. Het teleurgestelde herderinnetje vindt een man, maar laat haar borsten nooit meer zien. Hier is Georges Brassens met zijn bekendste chanson, Brave Margot uit 1953.
2: Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat, qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin.

hoorde George Brassens met Brave Margot uit 1953. En datzelfde jaar ook nog opgenomen door de Franse zangeres Patachou. En nog een poezeliedje met een erotische ondertoon wordt vandaag vertolkt door het zwoele, sensuele stemgeluid van April Stevens. Ze snort in de volgende opname als een ware love kitten. Totdat straks de tijgerin in haar naar boven komt.

Ik dacht dat de zuchtmeisjes vooral uit Frankrijk kwamen, maar deze Amerikaanse kon er ook wat van. Dit was April Stevens met achtereenvolgens Love Kitten uit 1961 en Teach Me Tiger uit 1959. En een Amerikaanse nummer 1 hit nu uit december 1974. De zanger Harry Chapin schreef het nummer samen met zijn vrouw Sandra. Een titel die verwijst naar een stelletje katten in een nest. Hier zijn ze, The Cat in the Cradle.

Harry Chapin, een goede zanger was het. Maar van deze jong overleden singer-songwriter gaan we naar het Sun Label, waar we vandaag ook begonnen. Met een vroege opname van Rufus Thomas over een wat grotere kat, namelijk een tijger. En om eens te citeren uit Bob Dylan's radioprogramma Theme Time Radio: tijgers hebben meer dan 100 strepen en geen 2 strepen zijn

Je hoorde een vroege opname van Rufus Thomas met een antwoordsong op Big Mama Thornton's Hound Dog. Later ook nog opgenomen door Elvis. Hier heette het Bearcat. En van deze Bearcat naar de Stray Cat nu. Onder leiding van Brian Setzer, die het volgende kattennummer ook schreef. Van hun debuut-LP Stray Cats, Built for Speed uit 1981, is dit de Stray Cat Strut.

0: altijd heerlijk om terug te horen. Die muziek van de Stray Cats uit 1981 hoorde je de Stray Cat Strut. En van een Stray Cat, oftewel een zwerfkat, naar een Pussycat nu. Want de volgende hit, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, werd ten gehore gebracht in de soundtrack van de film What's New Pussycat. Hier is die beroemde titelsong uit 1965, Tom Jones.
1: What's new, Pussycat? Whoa! What's new, Pussycat?

0: Uit 1965 hoorde je Tom Jones met What New Pussycat. En het volgende bandje zou zich later de Mercy Beats gaan noemen. Maar hier heten ze nog de Mercies, naar de gelijknamige rivier in de stad Liverpool. Ze zingen een lied waar datzelfde jaar, 1967, ook een Volendams groepje mee aan de haal zou gaan. Hier is Sure, He's a Cat, maar hier dan in de originele uitvoering.
1: Sure.

Een verrassende original, want hier in Nederland toch vooral bekend in de uitvoering van The Cats. En van deze song, getiteld The Cat, dus ook opgenomen door The Cats, nu naar een kitty die wordt bezongen door een heel andere cat, namelijk Cat Stevens. Uit 1967 is dit zijn single Kitty.

hoorde de zanger Cat Stevens, die zich later tot de islam bekeerde. En dit was hem met een single waarvan op het bijkantje stond I'm Gonna Get Me A Gun. Deze song was een beetje in hetzelfde stramien, getiteld Kitty. En nu een song die al in 1965 voor het eerst werd opgenomen door de zwarte zanger Lee Dorsey. Maar dit is de wat bleekere uitvoering van een jaar later. En toen op de plaat gezet door The Troggs. Hier zijn ze met de Kitty Cat Song.

Dit is Groovin en je hoorde The Trogs met de Kitty Cat Song, een prima poezelied uit 1966. En we blijven nog even in datzelfde jaar met The Lovin' Spoonful en de John Sebastian compositie Nashville Cats. Een leuk liedje, luister maar. Nee.

En met de Love and Spoonful en Nashville Cats uit 1966 kwam er weer een einde aan Groovin', een uitzending die volledig was gewijd aan poezen en katten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kat van ome Willem en over de poes van tante Loes. Maar ik wou het hier toch maar bij laten. Genoeg kattenbeesten voor vandaag en ook voor de komende tijd, want volgende week dan kies ik weer een ander thema. Voor nu nog een prettige dag verder en wat mij betreft graag tot volgende week.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
10: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak Van Reenen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Reenen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Reenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht

Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
5: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jezelges zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: Lamborghini.
1: Bye, bitches.
0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
2: Het is zomer. Dit is

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Fijn.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelaste van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
7: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: changes.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
11: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden.